Colin Desi Kiki Kiki Kiga Makelwa. Gasi Bene, Uwema E. Colin Desi Kiki Kiki Kiga Makelwa. Gasi Bene, Uwema E. Colin Desi Kiki Kiki Kiga Makelwa. Gizu Ziki, Kama Kelwa. Colin Desi Kiki Kiki Kiga Makelwa. Gizu Ziki, Kama Kelwa. Colin Desi Kiki Kiki Kiga Makelwa.